Maar dat is gewoon nu nog weer tijdens zijn liedje spelen. Jij zit nog op de aanzet video. En je hebt ook weer een stuk van de WhatsApp 074-2009-89. Is de banger of is het mash? Stuur het als een formaliteit. Maar wel als je antwoord hier. Hier is hij vanmorgen.

meer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV. 4.

meer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

meer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV. 4, 4, 4, 4, 4, 4.

Plantenied van Luke Bryan met Signs. Gaan volg hem op sociale media. Dit is een lekker ou om te volg. Jy het sommer net een lekker tyd as jy na sy Instagram kyk. Hy en sy vrou wat baie met mekaar dinge doen en mekaar prank. Ach, dit is sommer net heerlik as mens kan sien en kan kyk na so'n kappel. Nou, hierdie ene is een bubbling under country liekie vir jou. Zach John King, een van my gunstelinge, saam met Brooks and Dunn met Way to Go.

Rihanna Nell, saam met die was fantastisch. Doe net wat ons wil. Nou wil ek jou weer een bykie oor see vat. En hierdie is van Mitchell Tenpenny. En sy naam vir jou bekend klink. Hy was die ou, onthou jy The Strike's Getaway. Hulle het om oorgedoen saam met Mitchell Tenpenny. Nou vandag is hy hier met Speed of Light. Dit is blijkbaar een verskrikkelijke mooie ene. Dit is The Wedding Version. En mag jy een heerlijke, heerlijke terugdink hê, sommer aan jou trouwdag. Speed of Light, Mitchell Tenpenny.

hoor, dis JVO, maar hart wil jou nie los nie, op Bokranie, precies 20 minuten na 2, hartelijk goeiemiddag, baie welkom as jy pas ingeskakel het, ek ons kyk gaan wie ingecheck het, Steven Wingman, baie dankie vir jou Steven, alweer lekker om van jou te hoor, dis baie baie cool, Dion en Michelle van Laaiplek, jylle weet al, wanneer daar buiten uitsending is, dan as hier jylle nie voice notes is, ek waardeer dit, dankie daarvoor, en Gerrie het ook ingeloor, baie dankie Gerrie, waardeer dit, goed gaan met jou. Heinrich, mense hakel nie, ek weet ek wat gaan aan vandag nie, maar baie dankie vir jou, Jaco vanuit Prys, Vrystaat, Vrystaat, jy is ingecheck, jou lekker ding, dan Kazakhstan, hoop het gaan goed met jou, Pieter vanuit Kazakhstan, wat ook ingeloor het hier op 074-2989. Ons kyk hoe gaan het morgen, hooplik kan ek al saamsleep, dis Penny met die linker lopkrapper. Well,

0: muziek van Dodo en Jokka, Janneman, Bokro, die 9.9 FM. Dank je aan Gert, aan Noorshoef van NMIT uit de Stellenbosch. Vond het lekker om mijn man te zien. Nog goeie nieuws. Ek is gekeur van my afsit van plaagjes. Kan jy dit glo?
1: Of is die vraag, as die conspiratie reg was, is wel een foutje met die plaagjes wat jou vrou nou ook vir jou gebring het, Jan?
0: Kan ek het sê, dit is peri-peri plaagjes geweest, sy

0: is Frans van Kalk, van Kenners. Bokkerhoud hier in bij de GFM. Jij is om die eindklok van Zian 1. Monique, om dit doel met 7 hier 1. Dat is tijd voor je verkeerde 5. Dat is een stemmen. Is jij bang?
1: Nee, zeg wie?
0: Oeh, ik moet nog even. Kom eens spelen daar. Krijg je links als ik het
2: doe. Kom maar blij op zo teruggaan. Speel bekend, krijg je excitement, praat met elkaar. Allemaal kom bang. Als je bang is, zeg.
0: Maak een plan.
1: En zij.
0: Maak een plan, man. Kijk, so die man Pieter Steefde Toy himself vandaag 34 jaar uit. Speel zaterdag in zijn 99ste wedstrijd voor die Springbokke.
1: En nee, ook kaptein.
0: En die man is kaptein. Jessie, wat meer wil je hee? Wat meer wil je van die man? So die nummer 1 liekie, wanneer kom bij, is je bang, vreeslus? Jy is nie bang, nee, is natuurlijk.
3: Ek se dapper muis, kyk hoe stap ek neer die huis. En da's niks waarvoor ek skrik nie. Voor niemand is ik bang,
1: is
3: daar is niks wat mij kan vang. Nee, dat is niks waarvoor ik schrik niet.
0: Uitstekend. Lady love it. En sê nou, daar is een kat.
1: Een kat?
0: Oh, okay.
1: Buiten een kat. Okay, we gaan nou niet die ene denken.
0: Nee, ons het hier ene keer. Baie gewild geweest een paar jaar terug. Maar ze elke... Nou en dan een verskyning. Elke nou en dan in Northumberland straat word dan vir my een papiertjie gegee wat sê, Scallywag, I know you're scared. En ek weet nie wat het is van die liekie nie en wie dit gemaakt het en produced het nie of dit sy het self was die. Maar die timing is horrible. Jy kan nie die ding mix nie. Dit is onmoontlik om die ding te mix.
1: Menge met niks.
0: Ja, ek stop het. Ek sê, hier so request. Ek speel en dan stop ek die ding.

0: Okay, Nicholas. Dan, what a song. Ek gaan binnenkort ingooi.
1: Oh.
0: Ja, it is een van die beestes.

0: Je weet dat hij die ligt stil, hè?
1: Well, moet het dan niet spoil me?
2: I'm afraid of no ghosts.
0: Hey! But Huey Lewis in the news. Wat is het stukje trivia voor Anneda?
3: I'm afraid of no ghosts.
0: Hey! Great kiezen, great song. En ek is seker, daar is een sekere generatie en een sekere era wat vir jou gaan stem. En hopelijk is die generatie en era minder as die ander generatie wat ek nou voor mik. Want daar is een song. Wat ek is doodseker, jy het het jaar laas gehoor. Jy het eindelijk vergeet van hierdie band. En die twee, en die groepie, want hulle was oral gewees toe hierdie liedjie net uitgekom het. Ek dink was het 2009 gewees. Hierdie song is a ultimate banger. A banger of all bangers. Of all time. En as jy die ding langlaas gehoor het, hierdie is actually vergeet. En nie soos Ghostbusters, hè?
2: Dress with the tights underneath. I got the breath of a last cigarette on my teeth. And she's an actress.
1: Actress.
2: But she ain't got no...
0: En die beste lijn van alle tye. Wat het doen het met...

0: zal je weinig die Ferdy vergeten van.
1: Hey!
0: Well done, well done, well done. Nog een week voor jou.
1: Dank je.
0: Ik denk een goede ding dat we volgende week of iets anders doen, want die is niks vergeten aan die song. Dus van volgende week af verander ons die vergeten vibes naam.
1: Mm-hmm.
0: En of die...
1: Die concept so bekeken.
0: Ja, nee, rarig. Die kon alles blijven, maar ons is diezelfde. Maar ons gaan het die bokklikkie noem.
1: Ja, die bokklikkie.
0: Ja, wat is het nou weer? Bo ons klas.
1: Beste ooit. Kom aan.
0: Goud. Greatest of all time. Die bok. Bo ons klas.
1: Ja.
0: Die bo ons klas treffer. So, ons gaan nog steeds elke dag een thema hê, maar dat gaan nie meer vergeten treffers wees nie. Het gaan wat in ons mening so wees. Die beste.
1: Ja.
0: Bo ons klas.
1: Lekker. Net so ietsie, want ons soveel nuwe musiek wat ongelooflik is en ek dink jy weet, uitmis op hierdie, van hierdie kategorie.
0: En soos jy gehoor, ek het nie een clue wat vergeten is.
1: So sê een verloorder.
0: Oh, verloorder, en voet, gaan nou al verhoor toe.
1: Sê die ou wat al Eden se is jy bang as die liedje gebruik het.
0: Word geankeld heb door een chicken wing. Life is coming up, Zion.
1: Hey, ja, moeilike lewe.
0: Let's kyk wel die paie. Bok Radio, uitklok,
1: verkeer. Net so vinnige kykie na jou paie, niks niet van my kant af nie, net daar die ongeluk vroeger, ek vir verskoning, dis een stilstaande vrachtmotor op die N2 ingaande by Gerber Boulevard. Verder niks nie, maar as jy het sê, kom laat weet vir my is 074-2989.
2: NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vrouemaand jou eie vervoeroplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nuwe Fortuner 2.8 Auto vir slegs R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by 48 maande en 80.000 kilometer. Met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nuwe Fortuner 2.8 Auto vir slegs R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kelsrivier Stellenbosch.

0: love it, Yannicky Muncher, Boozy, Born to Die. Pour something strong or don't pour at all. Het steek naar al voor die naweek. Dit is uitklok en gebruik door NMA Toyota. Zian Monique, som jou nog voor zo'n hongvier. Gewoonlijk in die tijd van die dag, het ek vir jou lekker fight.
1: Jy het klaar vir ons een lekker Coca-Cola feitje gegeet, so ek is nieuwsgierig wat jy nog het.
0: Ek probeer het half mik dat het so'n muziek feit story is. Nou, ek vir jou vraag, was jy al so obsessief oor een ding, dat jou levensmaat gesê het, as jy nie nou ophou nie, gaan ek loop?
1: Ek dink jy so nie, ek hoop jy so nie.
0: Wel, daar is sekere mense wat sekere dinge net te ver vat. En een van die ouwens is Stephen King. Nou, jy weet Stephen King, ongelooflike skrywer, ongelooflike stories wat uit sy pen en uit sy kop uitgekom het.
1: Ja.
0: En op haar weird goed, soos It.
1: Ja, nee, dit vat een speciale brein om daar uit te kan uitdink, hoor.
0: Ja, en hy het vir een tyd, tussen 1999 en 2001, het hy obsessief geraak oor een sekere liekie.
1: Ok.
0: Waar hy dit so baie geluister het, was fysisk op de repeat gewees. net van hierdie boeken is baie interessant wat hy geskryf het in hierdie tydperk, waar hy so obsessief was oor hierdie specifieke liekie, is The Girl Who Loved Tom Gordon.
1: Ok. 1999,
0: a novel about a young girl who gets lost in the woods and hallucinates her favorite baseball player to survive.
1: Okay.
0: Hearts in Atlantis, a collection of connected stories that deal heavily with the 1960s and the Vietnam War era. On Writing, a memoir of the craft, Riding the Bullet, a ghost story novella that made history as one of the world's very first mass market e-books, and Dreamcatcher, a sci-fi horror novel involving alien parasites, which he wrote by hand using a fountain pen.
1: Okay. I get now in my heart, dit moet soos a moody, eerie type liekie wees, want die man, die goed wat hy skryf,
0: en vooral hierdie, dis kom
1: daai type hierdie, goed, ja, dit moet, dit vrugge, moet,
0: ja, vrugge, weet, stikkie van waar het gaan.
1: Ja.
0: En denk jy, wat se liekie kon het wees? En hy het het so baie geluister, dat sy vrou enig ingestap het, en gesê het, as jy hierdie liekie weer speel, nog een keer, gaan ek my goed pak, en loop.
1: Oh, wow, okay.
0: Sy het gesê, fysis, ek gaan jou sky, as jy die liekie nog een keer speel, en hierdie liekie is,
2: ladies and gentlemen, this is number 5.
0: Stephen King, obsessief geraak oor Mambo number 5. En, weet, as iemand het meer as 3 keer speel, gaan ek sê, ek gaan my goed pak en loop.
1: Ek gaan my sê, by die tweede keer is ek uit.

0: 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raak, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google bokboot vir meer.
1: Jy kan aftershave aansit dat jy blauw op jou gezicht, maar as niks wat jy die neus verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
2: Harder as jou tannie, so bene.
3: 15 minute oor 8, nou ja toe, dit is nou tyd vir jou speeliekie. Orknie, snorknie op een lekkere donderdag 074-2009-89. Ek speel een gedeelte natuurlijk en dan volg die vraag. Hier is jou gedeelte vanavond.
4: Ek kijk net of ek by die rechte huis
5: is. Maar die verkeerde tyd.
4: Ek al genoem dat ek een certificaat gekry.
5: Ja, jy het.
3: Daar sê, hy het een certificaat gekry. Vir wat, laat weet my geris, oom Hendrik 074-2009-89. Ons aan vooruit met nog lekker muziek, Rian Strydom.

0: Maar nou, van der Merwe, ouwens soos ek, drink een bykie te veel. Ja nie, asseblief, moet net nie oor die lijn trap nie. Houd maar net in perke, so een of twee glasies. Dan houd miskien een derde ene, nou en dan. En moet nie drink en ry nie. Baie, baie belangrik, baie belangrik. Nul per mond, maar die beste. Speel maar liever bang, Jan. Boek maar een Uberkie en ja, gaan maar so huis toe. Hier is een lekker boodskapie, goeie naam, Karin.
1: Hi Brent, ach dankie vir 'n lekker warm program op so 'n koue aand. Ons luister lekker.
0: Baie dankie Karen en goeie aand. Hier is Bart met haar twee oë, nog baie lekker musiek op pad, ook Jay en Liani, my Bunny and Clyde.

0: Jou premium klank ervaring. Bok Radio.
1: Die Aandskool met Brent Wayne de Wet. Op Bok Radio.

Swabby en Henry met die huis toe. Wel, Tannie Julie, om het hier toe hier gelukwens boodskap gestuur, Jaycee ook. Tannie Julie is baie speciaals vir ons, elke aand wat Tannie Julie ook lekker met ons keier op Bokradio, vooral op 'n lekker garagepartytjie. So, hier is my geskenk nou aan Tannie Julie op hierdie donderdag aand.

0: skakel in vir laat aand met Gerard. Maandag tot donderdag van 10 tot middernag. Net hier op Bok Radio 989 FM en Bok TV. Die beste muziek, lekker gesels, interessante onderwerpe, inspirasie en goeie geselskap, alles om jou aan perfect af te sluit. Moenie die nag alleen aanpak nie. Laat aand met Gerard, maandag tot donderdag, 10 tot middernag. Net op Bok Radio 989 FM en Bok TV, waar jou laat nag begin.
1: En is dan precies 2 minute na 10 net hier op Bok Radio, Bok TV. Bye bye, welkom by Laat Aand met Gerard, net hier op die Beter Alternatief. En baie dankie aan Brent Wayne de Wet, hy is morgen aand weer op sy pos. En morgen aand gaan hy weer vir jou een lekker show aanbied met baie boermuziek, sê hy. Hy het een hele tas vol boermuziek wat hy saambring morgen aand. So Brent, veilig rij my pel en ons sien mekaar definitief morgen aand weer. Gesels, ek en jy wees ek een lekker diep dinge. Ons gaan hy boek wat jy lees besig is, gaan ek mee, wat jy mee besig is, gaan ek ook by jy bykie oorvat. Dan gaan ons een bykie lees, nee. En ja, ek en hy het groot planne, ons gaan nog groot dinge doen, so ja, jy moet veilig rij my maat, veilig rij. Nee, ek en jy gaan saam keier, van nou tot met middernacht, net hier op die Beter Alternatief, en vanavond gesels ons oor een lekker onderwerp, wat jy so bykie terugvat in tyd, terug na een tyd toe ons nie wifi en playstation, tiktok of selfone nodig gehad het, om pret te heen nie. Ons het een stuk tou, een paar klippe, een bal, een paar blikkies en soms net verbeelding nodig gehad om onszelf te vermaak. Watter speelietjie het jy as kind gespeel? Kom ons maak vanavond een reis terug na ons kinderdae toe ons nog kind was en net kon speel. Watter speelietjie het jy gespeel? Kom ons gaan kypiekie. Wat was jou gunsteling kinderspeelietjie? Het jy blik as paai gespeel? Het jy kennetjie gespeel? Het jy Was het knikkers gespeel? Ek ken nie knikkers nie. Het jy bokbok staan stijf gespeel? Het jy wegkruiperkie gespeel? Dit het ek gespeel. Het jy, was jy as een goeie eenbeen speler? Wat was jou gunsteling boordspeelietjie? Het jy al vriendskap verloor oor een Monopoly speelietjie? Ek het. En wat er speelietjie het jou ma jou altyd laat skree, kom huis toe. Laat weet my. Kyk, ek is een slechte verloder as het by Monopoly kom. Ek is baie kompeterend en ek het nou al groot marakas gemaak in my familie, groot marakas, as ek verloor en ek probeer en ek probeer en allemaal maak het sit hoe telle op en ek kan nie regkom nie en as ek kom moet ek een groot huur betaal en as ek weer sien as ek bankrot dan maak ek side deals en dan ach nee wat, ek het rarig opgegee, en dit was, ek het rarig, dan wil ek nie meer saamspeel nie, en oh nee, kyk, daar is ek een slechte verloeder, as het by Monopoly kom, kyk, dit is nou een speeliekie, en nou an een wat moeilikheid maak, is hier die Uno Extreme, nee, kyk, daar het ook al moeilikheid gemaakt, nou, laat weet bykie vir my, hoe is jy met daai speeliekie? Kyk, ek is een rustige ou en een placid ou en goed, maar as het met daai speelietjie kom, daai Uno is nog erger as Monopoly. Kyk, Uno, daai ding maak vir my kla. Kyk, ek raak ander mens as het by daai speelietjie kom. Kyk, ek raak woes en wild. Maar elk geval, laat weet bietjie vir my, wat een speelietjie het jy gespeel as kind en wat een bordspeelietjie was jou gunsteling en wat die een was nie jou gunsteling nie? Wat jy in maak moeilikheid, laat weet bykie vir my, dit is nogal interessant, ek sal graag wil weet, maar die WhatsApp nummer is 074-2000-989. Ek wil hoor, wat een bordspeelietjie is jou gunsteling, en wat een speelietjie het jy as kind gespeel, en ja, ek wil bykie wat weet, ek geef bykie eens my deur, het sal interessant wees.
2: Spring maar achterop by my,
1: hier is ons snotkop,
2: my fiets,
1: achterop my bicycle,
2: en ek

0: Radio 989 FM.
1: Je kan altijd zijn aanzet dat je blauw op jou gezicht. Maar als niks wat jullie niet eens verkeerd, nee, ik rijk voor jou uit.
0: Harder als jouw tannie, zo ben je.
2: Heel lekkerste muziek voor jou hier op Laathand met Gerard Ellison Mouillet, Love Letters. Dit is 9 minuten na 10.

0: Agternoot, nie die regte tyd. Bok Radio. Waar daar een bok is, is daar een beat.
1: Skille, kom ek vertel vir julle. Nou die dag was er hof, kom ek vat julle terug.

As hy, of my ginsling liekies van Dire Straits, The Walk of Life, net hier op Bok Radio, Bok TV, laat aan met Gerard. Ek hoop jy geniet om saam met my. As jy wil hallo sê, stuur my WhatsApp 074-2099, goeie naand.

As hy, Liani, my, net hier op Bok Radio, en een bekende verjaarsdag vandag is nou niemand anderste as Jim Reeves nie. Jim Reeves, sy verjaarsdag vandag, baie, baie geluk met jou verjaarsdag, Jim Reeves. Ek is mal oor van sy liedjes, rarig van sy muziek is fenomenaal, meeste van sy muziek, en ja, hy is ongelukkig oorlede al hier in 1964, maar sy muziek lewe aan, en dit sou sy verjaarsdag gewees het vandag, Jim Reeves, en ek speel specifiek een liedje, speciaal, net vir al die Jim Reeves fans daar buiten, een van sy liedjes, en dit is a beautiful liedje, net so ter herinnering van sy muziek, en van hom, hier so is hy, Jim Reeves met Put Your Sweet Lips A Little Closer, beautiful muziek, net hier op Bok Radio, Bok TV.

0: Skytie Perry met Electric net hier op Bok Radio, Bok TV. En een boodskapie gekry uit Nebraska, Marius Netling, wat vir ons een WhatsApp gestuur het. Goeienavond Marius, hoe gaan het daar met jou?
1: Nanse Gerard, Nanse. Lekker nog hier in Nebraska, check net gauw een bykie in by jou. Wat, ja nee, wat ons verder. Lekker muziek hy hoor, geniet het baie.
0: Dan sê, baie dankie, Marius Netling uit Nebraska, baie dankie vir die incheck en hallo sê.

En dit is nou precies 14 minute voor 12, tyd vir my te sê, adios, bye-bye, cheers en ciao, ciao. Ek is weer terug, morgen aand, selfde plek, selfde tyd. En dit is natuurlijk morgen aand, vrijdag aand, natuurlijk vir die afterparty. Lekker songs wat ek het vir jou. Ons gaan lekker saam kuier, dit is vrijdag aand vibe. Die naweek is hier, en laat die naweek begin, en laat ons so lang in die buik kom daarvoor. Nog net een stoekie, dan is ons by die naweek. Ons is amper daar so. Nog net morgen so bietjie werk doen, dan begin die naweek, en daar is groot sport en allerhande dinge wat hierdie naweek plaasvind, so ietsie om na uit te sien. Van my kant af, jy moet een

dat ik langs je pad in een klein stadieschema dit zachtjes aan jou vat. En ik wens voor jou die kaart een leven vol geluk. En dat je net nog somtijds voor mij nog blijft. En ik wens voor jou een engel, al was die wens mij ook goed in. En al schreept het aan mijn voeten, schreef mijn vlerken in die vier. En ik wens voor jou iemand, voor wie je lief is,